0: wat ik dat toch vinden. Al alle zoet, dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al doobie. Ach, dan klap je toch een boas.
1: Guten Morgen, Mecklenburg-Vorpommern, NDR1 Radio MV.